jullie zijn allemaal mijn schatjes. En nu ben ik heel benieuwd of jullie weten wat omhelzing is in het Papiamento.